in die grond. Die oorsprong van mijn herkomst en waar vandaan ik kom. En waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrek. Is je bezig om te leven of is je bezig om te sterven? Op

0: kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.

0: Wel sy man, het jy lus vir borde breek?
1: Nou sê, hy sê van my vriend the wind, hierdie ouse hare is so bietjie wind verwaaid.
0: Ek het al geloof, ek het die rokke, alles uit, I just love it.
1: Ek het karakter.
2: Jy kan hier die een sonder die Annie.
1: Ai,
0: ek het jy. Na die dag het ek die Annie een gespeel van haar, come with me. En nou, kom stel die Annie een, is een verskoning.
1: Oeh, hè?
0: Awesome.
1: Yes, so. Is het de vroegie voor?
0: Denk ek nou terug aan ramsteak met karakas saus.
1: Wat is saus?
0: Karakas.
1: Wat is dit? Dit
0: is een Griekse saus.
1: Lekker.
0: Dit was in een Griekse restaurant, die ou Isis restaurant aan spring.
1: Uh-huh.
0: En hierdie muziek het altyd gespeel.
1: Klink vir my knoffelrig.

Hoekom is Barron's Volkswagen jouw beste keuze? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjin Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.

0: Dios, is nee, na, vir jou Bok Radio, Bok TV, ek vat jou terug in tyd en speel vir jou al jou lekker memory makers. En ek het ook vir jou gevra, wanneer het jy al dit besef dat jou brein een bykie op vakantie is? Hoor gauw.
1: Hallo, Janie, kyk, ek dink het gebeur meer as wat die mens wil hee, dit gebeur. Maar die snaaksteen was gewees, jare terug het ek so losstaande wekkerkie langs my bed gehad, of nie wekkerkie, nie, was redelijk groot. En toe ek daar oggend by die werk kom en my handsak opmaak om iets uit te haal, toe sien ek nie, ek het sommer my wekker ingepak vir die dag. Ek dink ek het seker eers toe wakker geskrik, toe ek nou dit sien dat ek dit gedoen het, so ja, dit was amper toe rude awakening, lekker dag.
0: Oh, hoopelik die alarm nie afgegaan in jou handsak nie, kan jy dit imagine? Dit is nou een oulike story, hier is nog een.
2: Goeiemorgen, Lulu. Ja, Pierie, so, hoor jy nie, ek het in die 80er jare by een petrochemische fabriek gewerk, en nou ja, ek het uit die Weermacht gekom en sulke dinge, Afrikaans is Afrikaans, en toe die fabriek klomp Engelsmanne aangestel van Engeland af. En een van die elektroniese ouwens is toe nou daar, en hy moet toe nou een verstelling maak op van die instrumente, wat een proces beheer. En hy sê toe vir my, maar hy het nou skroefdraaier nodig.
0: Ja.
2: En so tel ek die rooi telefoon op wat in die fabriek geïnstalleer is, as hy optel, dan antwoord hulle. En die ou sê vir my, yes, kan hy help jou? Yes, like, en daar kan ek nie onthou, wat is een skroefdraaier in Engels nie? Ek sê vir hom, yes, I'm looking for, I need a screw tenner, please. Maar kyk, my collega's het vir my gelag. Lekker dag, kwaai.
0: Een screwtunner. Mam is by die Engels.

Een van ons eie Bok Radio luisteraars, sy naam is Leon van Tonder en hy daar een gevat die klassieke Jan Pierewiet en een extra twist in hom ingesit daar op KI gemaakt vir jou. Dit is jou Wille Woensdag treffer hier op Bok Radio. Ek wil deurgaan met die ritme. Is Nicholas Lowe 2006, nee?

0: Weg is as die muisbaas.
1: Precies, so ek dink Pierre is meer huiverig van hy weet nie wat ons gaan aanvang nie.
0: Kyk, ek kan nou al vir jou sê, Pierre is al bang vir my, want ek gooi gewoonlik, ek het vir hom een paar weke terug, toe ek op my eie was, laat Mongolian throat singing doen.
1: Oh, wow. Liekie.
0: So ek beloof nie hierdie week nie, Pierre.
1: So, voor ons by die luisteraars liekie uitkom en daar buiten sit, moedig, wil ek graag die luisteraars lang aanmoedig, kom wees stout saam met ons vandag, kom ons druk hierdie ding so ver as moontlik kan, voordat die manne wat in beheer is, terug is en ons moet ons self gedra. Ek bedoel, kom help ons nou
0: net
1: om
0: so
1: hierdie te voordeel gebruik.
0: Dat ons hier uitgeskop word, hoor. Van nou het ek weer nog lekker muziek en dan gaan ons al luisteraars liedjie saam aanpak. Hier is Ontlaai.

0: saam met ons net hier by Bok Radio, jou beter beste alternatief, net hier op uit Klok, moedelijk gemaakt door NMI Toyota. En hoorie, wat is dan nou een beter manier om te ontlaai as om weg te stap met een lekker ou prysie, Reinhard?
1: Weet jy, ek dink jy is een geval van ontlaai nie, ek dink dit is een geval van opgewondenheid, want jy het iets besonders, jy het Tannie Ina Paarman se kookboek. Mm-hmm. En is hier nie die kookboek nie, hy is selfs geteken.
0: Ek weet, dit is ongelooflik. So, ons vraag aan jou,

geheime in die legkaart. Daar is besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar is twee kante van die weegskaal, en een koers om te bepaal. Daar is een kompas as ons wegraak, een anker as het drof raak, so is ons vir mekaar gemaakt.

jy luister, dan mag hierdie stad dalk daar uitkom. So die eerste een is Duitsland, dan is Egypte, en dan is Peru. Duitsland, Egypte of Peru. Wat er een van daardie drie, denk jy, is dit? 074-2000-989. Laat weet vir my wat jy denk, WhatsApp of Telegram. He's always have, always will, van Ace of Base.

een stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV. Yeah.

want ik weet dat ik ze gemis. Shhh. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthou. Maar die lang pad loop ek nam. Om jou vast te hou, stap ek deur die blauw. Gooi jou hartseer vir die reen, ruil jou nooit.

0: mijn familie te waardeer. Herinner mij.
1: Die bieden alternatief. Bok Radio.